0: 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.

0: Hoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar...

0: coronavirus. Zij werd ziek op het cruise ship en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddeling.

0: boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub

0: De rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. In Hees wordt op 18 mei gestart met de herinrichting van de Schoonstraat. De gemeente Bernese trok daar afgelopen najaar al 1,2 miljoen euro vooruit. Het plan is gemaakt in overleg met omwonenden. De woonstraat wordt een eenrichtingsstraat om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Er kan straks alleen nog met de auto richting het centrum van Hees worden gereden. Voor fietsers en bromfietsers blijft het wel een tweerichtingsstraat. Tijdens de herinrichting wordt ook de riolering vervangen die in slechte staat is. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd en duren tot en met 23 oktober. De politie heeft maandag een 31-jarige Ossenaar aangehouden wegens brandstichting. De man stak afgelopen vrijdag een bestelbus in brand in Berkel Enschot. Dat gebeurde 's avonds op de Kloosterstraat. Op camerabeelden is te zien dat de man het voertuig besprenkelt met een vloeistof en het vervolgens aansteekt. Op basis van de beelden en via getuigenverklaringen kon de identiteit van de Ossenaar worden vastgesteld. De man werd maandag opgepakt in een winkelcentrum in Den Bosch. De Ossenaar wordt nog verhoord, zo meldde de politie dinsdag. De bouw van de nieuwe woningen aan de spoorlaan in Os bereikt donderdag het hoogste punt. Het project is onderdeel van de grote vernieuwing van de Vogelbuurt. Toen dat werd aangekondigd waren er de nodige protesten omdat niet alle bewoners zaten te wachten op sloop van hun huizen. Volgens Brabant Wonen waren de huizen dermate verouderd dat renoveren en verduurzamen geen optie was. De woningen aan de spoorlaan zijn de eerste nieuwe huizen die worden gebouwd. Het bereiken van het hoogste punt wordt donderdag gevierd met de toekomstige bewoners. Het weer woensdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
0: MFM Brabant.
6: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Anneke. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC. De tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht, omrijden kan via Den Bosch, over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
6: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
7: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd draagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
8: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
9: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. In Hees wordt op 18 mei gestart met de herinrichting van de Schoonstraat. De gemeente Bernese trok daar afgelopen najaar al 1,2 miljoen euro vooruit. Het plan is gemaakt in overleg met omwonenden. De woonstraat wordt een eenrichtingsstraat om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Er kan straks alleen nog met de auto richting het centrum van Hees worden gereden. Voor fietsers en bromfietsers blijft het wel een tweerichtingsstraat. Tijdens de herinrichting wordt ook de riolering vervangen die in slechte staat is. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd en duren tot en met 23 oktober. De politie heeft maandag een 31-jarige Ossenaar aangehouden wegens brandstichting. De man stak afgelopen vrijdag een bestelbus in brand in Berkel Enschot. Dat gebeurde 's avonds op de Kloosterstraat. Op camerabeelden is te zien dat de man het voertuig besprenkelt met een vloeistof en het vervolgens aansteekt. Op basis van de beelden en via getuigenverklaringen kon de identiteit van de Ossenaar worden vastgesteld. De man werd maandag opgepakt in een winkelcentrum in Den Bosch. De Ossenaar wordt nog verhoord, zo meldde de politie dinsdag. De bouw van de nieuwe woningen aan de spoorlaan in Os bereikt donderdag het hoogste punt. Het project is onderdeel van de grote vernieuwing van de Vogelbuurt. Toen dat werd aangekondigd waren er de nodige protesten omdat niet alle bewoners zaten te wachten op sloop van hun huizen. Volgens Brabant Wonen waren de huizen dermate verouderd dat renoveren en verduurzamen geen optie was. De woningen aan de spoorlaan zijn de eerste nieuwe huizen die worden gebouwd. Het bereiken van het hoogste punt wordt donderdag gevierd met de toekomstige bewoners. Het weer woensdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al best wat lange files. Vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, de A12, staat het daar behoorlijk vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A348. Loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uurtijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval en de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut, richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Hoor jezelf.
8: MFM.

0: Brabant.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
7: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
6: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
8: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
6: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. In Hees wordt op 18 mei gestart met de herinrichting van de Schoonstraat. De gemeente Bernezen trok daar afgelopen najaar al 1,2 miljoen euro voor uit. Het plan is gemaakt in overleg met omwonenden. De woonstraat wordt een eenrichtingsstraat om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Er kan straks alleen nog met de auto richting het centrum van Hees worden gereden. Voor fietsers en bromfietsers blijft het wel een tweerichtingsstraat. Tijdens de herinrichting wordt ook de riolering vervangen die in slechte staat is. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd en duren tot en met 23 oktober. De politie heeft maandag een 31-jarige Ossenaar aangehouden wegens brandstichting. De man stak afgelopen vrijdag een bestelbus in brand in Berkel Enschot. Dat gebeurde 's avonds op de Kloosterstraat. Op camerabeelden is te zien dat de man het voertuig besprenkelt met een vloeistof en het vervolgens aansteekt. Op basis van de beelden en via getuigenverklaringen kon de identiteit van de Ossenaar worden vastgesteld. De man werd maandag opgepakt in een winkelcentrum in Den Bosch. De Ossenaar wordt nog verhoord, zo meldde de politie dinsdag. De bouw van de nieuwe woningen aan de spoorlaan in Os bereikt donderdag het hoogste punt. Het project is onderdeel van de grote vernieuwing van de Vogelbuurt. Toen dat werd aangekondigd waren er de nodige protesten omdat niet alle bewoners zaten te wachten op sloop van hun huizen. Volgens Brabant Wonen waren de huizen dermate verouderd dat renoveren en verduurzamen geen optie was. De woningen aan de spoorlaan zijn de eerste nieuwe huizen die worden gebouwd. Het bereiken van het hoogste punt wordt donderdag gevierd met de toekomstige bewoners. Het weer woensdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeeligpark op het terrein van de voormalige Zeeligkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
9: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
8: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
10: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
8: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land vielen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: FM.

0: Dit is LFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt De Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar De Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. In Hees wordt op 18 mei gestart met de herinrichting van de Schoonstraat. De gemeente Bernezen trok daar afgelopen najaar al 1,2 miljoen euro vooruit. Het plan is gemaakt in overleg met omwonenden. De woonstraat wordt een eenrichtingsstraat om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Er kan straks alleen nog met de auto richting het centrum van Hees worden gereden. Voor fietsers en bromfietsers blijft het wel een tweerichtingsstraat. Tijdens de herinrichting wordt ook de riolering vervangen die in slechte staat is. De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd en duren tot en met 23 oktober. De politie heeft maandag een 31-jarige Ossenaar aangehouden wegens brandstichting. De man stak afgelopen vrijdag een bestelbus in brand in Berkel Enschot. Dat gebeurde 's avonds op de Kloosterstraat. Op camerabeelden is te zien dat de man het voertuig besprenkelt met een vloeistof en het vervolgens aansteekt. Op basis van de beelden en via getuigenverklaringen kon de identiteit van de Ossenaar worden vastgesteld. De man werd maandag opgepakt in een winkelcentrum in Den Bosch. De Ossenaar wordt nog verhoord, zo meldde de politie dinsdag. De bouw van de nieuwe woningen aan de spoorlaan in Os bereikt donderdag het hoogste punt. Het project is onderdeel van de grote vernieuwing van de Vogelbuurt. Toen dat werd aangekondigd waren er de nodige protesten omdat niet alle bewoners zaten te wachten op sloop van hun huizen. Volgens Brabant Wonen waren de huizen dermate verouderd dat renoveren en verduurzamen geen optie was. De woningen aan de spoorlaan zijn de eerste nieuwe huizen die worden gebouwd. Het bereiken van het hoogste punt wordt donderdag gevierd met de toekomstige bewoners. Het weer woensdag bewolkt met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar stop onthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast. Van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijken Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkendorphees.nl of kom langs.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
8: MFM Brabant.
1: Overal.
8: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM.
11: FM.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Twee auto's zijn gisteravond rond 9 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Tesseldonkstraat en de Harentseweg in Berchem. Het ongeval ontstond door een voorrangsfout. Een Toyota werd daarbij aan de zijkant geraakt door een BMW en schoot vervolgens recht door een weiland in waar het voertuig tot stilstand kwam. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn later door een berger afgevoerd. Vanuit ondernemend Meierijstad is een nieuwe stap gezet om duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken. Namens meerdere werkgevers is een intentieverklaring ondertekend om samen werk te maken van slimmer en duurzamer reizen. Concreet is afgesproken om medewerkers te stimuleren vaker de fiets te pakken op weg naar schoner en gezonder woon-werkverkeer. Andere mogelijkheden zijn gebruik maken van het openbaar vervoer, carpoolen of reizen buiten de spits. Aan de Kesselseweg in Marekessel zijn gisteravond twee auto's flink beschadigd bij een ongeluk. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. 7:45 kwam er een melding binnen en moesten de hulpdiensten met spoed naar de locatie. Door de klap eindigde een van de auto's in de polder. Bij de andere auto lag de voorkant volledig aan diggelen. Door het ongeluk moest een flinke delegatie van politie en brandweer uitrukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, vandaag veel bewolking met kans op regen. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara 1 doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zurich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de 2 groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
0: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Twee auto's zijn gisteravond rond 9 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Tesseldonkstraat en de Harentseweg in Berchem. Het ongeval ontstond door een voorrangsfout. Een Toyota werd daarbij aan de zijkant geraakt door een BMW en schoot vervolgens recht door een weiland in waar het voertuig tot stilstand kwam. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn later door een berger afgevoerd. Vanuit ondernemend Meijerijstad is een nieuwe stap gezet om duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken. Namens meerdere werkgevers is een intentieverklaring ondertekend om samen werk te maken van slimmer en duurzamer reizen. Concreet is afgesproken om medewerkers te stimuleren vaker de fiets te pakken op weg naar schoner en gezonder woon-werkverkeer. Andere mogelijkheden zijn gebruik maken van het openbaar vervoer, carpoolen of reizen buiten de spits. Aan de Kesselseweg in Marekessel zijn gisteravond twee auto's flink beschadigd bij een ongeluk. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. 7:45 kwam er een melding binnen en moesten de hulpdiensten met spoed naar de locatie. Door de klap eindigde een van de auto's in de polder. Bij de andere auto lag de voorkant volledig aan diggelen. Door het ongeluk moest een flinke delegatie van politie en brandweer uitrukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, vandaag veel bewolking met kans op regen. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had volgens de rederij een nauwe band met 1 van de overledenen. 1 van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten... van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De komende dagen is daar een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. Op de A12 naar de Duitse grens sta je voor de grens een kwartier in de file. Heeft ook te maken met de controles. Ook grenscontroles op de A7 veroorzaken 10 minuten vertraging van Groningen naar de Duitse grens. Er staat file tussen Oudeschans en de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Twee auto's zijn gisteravond rond 9 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Tesseldonkstraat en de Harentseweg in Berchem. Het ongeval ontstond door een voorrangsfout. Een Toyota werd daarbij aan de zijkant geraakt door een BMW en schoot vervolgens recht door een weiland in waar het voertuig tot stilstand kwam. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn later door een berger afgevoerd. Vanuit ondernemend Meierijstad is een nieuwe stap gezet om duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken. Namens meerdere werkgevers is een intentieverklaring ondertekend om samen werk te maken van slimmer en duurzamer reizen. Concreet is afgesproken om medewerkers te stimuleren vaker de fiets te pakken op weg naar schoner en gezonder woon-werkverkeer. Andere mogelijkheden zijn gebruik maken van het openbaar vervoer, carpoolen of reizen buiten de spits. Aan de Kesselseweg in Marekessel zijn gisteravond twee auto's flink beschadigd bij een ongeluk. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. 7:45 kwam er een melding binnen en moesten de hulpdiensten met spoed naar de locatie. Door de klap eindigde één van de auto's in de polder. Bij de andere auto lag de voorkant volledig aan diggelen. Door het ongeluk moest een flinke delegatie van politie en brandweer uitrukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, vandaag veel bewolking met kans op regen. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Vanuit Duitsland sta je richting Arnhem een kwartier in de file. Door de werkzaamheden is er deze dagen een extra rijstrook dicht vanuit Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je in de file door controles. En daar ben je nu 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
3: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara 1 doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der A.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's en bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna een half uur vertraging op de A12... bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
7: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
8: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
9: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
10: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
11: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Twee auto's zijn gisteravond rond 9 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Tesseldonkstraat en de Harentseweg in Berghem. Het ongeval ontstond door een voorrangsfout. Een Toyota werd daarbij aan de zijkant geraakt door een BMW en schoot vervolgens recht door een weiland in waar het voertuig tot stilstand kwam. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn later door een berger afgevoerd. Vanuit ondernemend Meierijstad is een nieuwe stap gezet om duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken. Namens meerdere werkgevers is een intentieverklaring ondertekend om samen werk te maken van slimmer en duurzamer reizen. Concreet is afgesproken om medewerkers te stimuleren vaker de fiets te pakken op weg naar schoner en gezonder woon-werkverkeer. Andere mogelijkheden zijn gebruik maken van het openbaar vervoer, carpoolen of reizen buiten de spits. Aan de Kesselseweg in Marekessel zijn gisteravond twee auto's flink beschadigd bij een ongeluk. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. 7:45 kwam er een melding binnen en moesten de hulpdiensten met spoed naar de locatie. Door de klap eindigde één van de auto's in de polder. Bij de andere auto lag de voorkant volledig aan diggelen. Door het ongeluk moest een flinke delegatie van politie en brandweer uitrukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, vandaag veel bewolking met kans op regen. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoostland.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daardoor die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland, dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
9: NFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige, veilig geregeld. Elektrodeskundige.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer. Elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Twee auto's zijn gisteravond rond 9 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Tesseldonkstraat en de Harentseweg in Berghem. Het ongeval ontstond door een voorrangsfout. Een Toyota werd daarbij aan de zijkant geraakt door een BMW en schoot vervolgens recht door een weiland in waar het voertuig tot stilstand kwam. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn later door een berger afgevoerd. Vanuit ondernemend Meierijstad is een nieuwe stap gezet om duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken. Namens meerdere werkgevers is een intentieverklaring ondertekend om samen werk te maken van slimmer en duurzamer reizen. Concreet is afgesproken om medewerkers te stimuleren vaker de fiets te pakken op weg naar schoner en gezonder woon-werkverkeer. Andere mogelijkheden zijn gebruik maken van het openbaar vervoer, carpoolen of reizen buiten de spits. Aan de Kesselseweg in Marekessel zijn gisteravond twee auto's flink beschadigd bij een ongeluk. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. 7:45 kwam er een melding binnen en moesten de hulpdiensten met spoed naar de locatie. Door de klap eindigde één van de auto's in de polder. Bij de andere auto lag de voorkant volledig aan diggelen. Door het ongeluk moest een flinke delegatie van politie en brandweer uitrukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, vandaag veel bewolking met kans op regen. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens nu 5 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem een half uur extra tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en Breda 5 minuten vertraging door bergingswerk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooijen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden, of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik. Er staat 4 kilometer, de vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd, op onthoud is nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: NFM.

0: him. There was just memories in a big storm.
1: Thuis, op kantoor.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn.

0: dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Autocenter Van der Aa, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
2: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Twee auto's zijn gisteravond rond 9 uur met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Tesseldonkstraat en de Harentseweg in Berchem. Het ongeval ontstond door een voorrangsfout. Een Toyota werd daarbij aan de zijkant geraakt door een BMW en schoot vervolgens recht door een weiland in, waar het voertuig tot stilstand kwam. Hulpdiensten, waaronder een ambulance en de politie, kwamen ter plaatse. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Beide voertuigen zijn later door een berger afgevoerd. Vanuit ondernemend Meijerijstad is een nieuwe stap gezet om duurzame mobiliteit binnen de gemeente te versterken. Namens meerdere werkgevers is een intentieverklaring ondertekend om samen werk te maken van slimmer en duurzamer reizen. Concreet is afgesproken om medewerkers te stimuleren vaker de fiets te pakken op weg naar schoner en gezonder woon-werkverkeer. Andere mogelijkheden zijn gebruik maken van het openbaar vervoer, carpoolen of reizen buiten de spits. Aan de Kesselseweg in Marekessel zijn gisteravond twee auto's flink beschadigd bij een ongeluk. Er is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht. 7:45 kwam er een melding binnen en moesten de hulpdiensten met spoed naar de locatie. Door de klap eindigde een van de auto's in de polder. Bij de andere auto lag de voorkant volledig aan diggelen. Door het ongeluk moest een flinke delegatie van politie en brandweer uitrukken. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Het weer, vandaag veel bewolking met kans op regen. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. A16 vanuit Antwerpen naar Breda bij Breda. 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A59 Zierikzee Den Bosch tussen Made en Waspik. 40 minuten vertraging door een ongeluk. En de N325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
0: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude Bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
8: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
9: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren, omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer, donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Op zaterdag 9 mei 2026 wordt de Pas in Hees weer het podium voor een bijzonder benefietconcert. Nothing Else Matters. Dit jaar volledig in het teken van Stichting Wensambulance Brabant. Tijdens deze speciale avond hebben Coincidental, Chapter 2, Mango Chili, Hoax en Suara één doel. Wensen mogelijk maken voor mensen in hun laatste levensfase. Zet 9 mei 2026 alvast groot in je agenda. En kom naar de Pas in Hees. Meer informatie of meedoen aan de veiling? Kijk op nothingelsematters.nl.
7: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der
2: A. Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Oevedorp en knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. Zoemoer, Gestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren, omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: TV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren, omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer, donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
2: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren, omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer, donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hanta-virus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hazeldonk en Breda heb je 10 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een spoedreparatie. Spoedreparatie is nodig na een ongeluk eerder vandaag. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer, donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt Galder en Breda. Ze zijn er bezig met herstelwerk na een ongeluk vanmiddag. En de weg blijft dicht tot middernacht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: te zijn. Want soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach.
1: Dit is MFM.
2: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer, donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De politie in Os is woensdagmiddag een zoektocht gestart naar een mogelijk gewapende man die dreigende taal schreeuwde op straat. Via Burgernet werden inwoners opgeroepen om zelf geen stappen te ondernemen. De melding over de man kwam rond 14:15 binnen. Er is ook een signalement naar buiten gebracht. In de wijk waren agenten te zien met kogelwerende vesten aan. Volgens de melding fietste de man richting winkelcentrum De Ruwert. Als u de man ziet, ga weg en onderneem zelf geen actie. Bel dan onmiddellijk 112, zo meldde de politie. Om 16:30 werd het bericht op Burgernet aangevuld met de melding dat de gezochte man door de politie niet meer is aangetroffen. De politie heeft sinds eind maart 11 bekeuringen en 17 waarschuwingen uitgedeeld vanwege schenden van het samenscholingsverbod in het centrum van Uden. Dat meldt de gemeente Maashorst in een brief aan de gemeenteraad. Sinds 25 maart geldt er in het centrum een samenscholingsverbod voor jongeren tot 25 jaar vanwege flinke overlast. Dat betreft onder andere intimidatie en hinder. Volgens de gemeente is die overlast sinds het verbod al flink afgenomen. Het verbod loopt tot 25 mei, daarna komt er een evaluatie. De gemeente Bernhezen drukt inwoners op het hart om haast te maken als ze een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting nodig hebben. Dat moet voor 1 juli gebeuren, omdat aanvragen daarna op een wachtlijst komen bij netbeheerder Enexis. Dat geldt voor zowel huishoudens als voor kleinere bedrijven. Het gaat om aansluitingen voor bijvoorbeeld een warmtepomp, laadpaal of inductiekookplaat. Doordat het stroomnet overbelast is, worden nieuwe aanvragen steeds lastiger. Woningbouwprojecten die al een vergunning hebben gekregen kunnen in principe een elektriciteitsaansluiting krijgen. Maar het is aan de projectontwikkelaars om die op tijd aan te vragen, aldus de gemeente. Het weer, donderdag afwisselend, zonnig en bewolkt. Het wordt 16 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei... de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.